Puta cabrona.

Eenmoed voel je niet meer verwondering. Als je terugkijkt en ziet hoe het in je leven ging. Als kind

0: weekend. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep Hoorn. Normaal. Zo lokaal.

Denk dat jij eens dood zult zijn, lieve mama. Dat jij eens dood zult zijn, lieve papa. Dan verliest de lapjesmarkt een vaste klant. En de partij van Drees, hun waarachtig

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroep.nl.

Ja, het zegt je misschien niks, deze band. Melodiva, maar ze zijn wereldberoemd in bepaalde kringen. Het is namelijk een lesbisch koor, ja, uit München. En die hebben ooit een keer een paar liedjes opgenomen. Onder andere deze laatste, hè? Ja, So Quiet. Zo heet het liedje bij Voor de Wekker Wakker. Ja, ze bestaan uit dames van 30 jaar en ouder. Ze treden op met kostuums en choreografie. Ze hebben verhalen, humor en theater. Ze traden al op in Sydney, New York en Parijs. En nou tegenwoordig ook al een liedje de wereld in geholpen in de lage landen. Melodiva, onthouden ze, So Quiet, ja, bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, het is zaterdag. We zijn inmiddels alweer 9 mei. Ja, ik had vanmorgen eventjes stress, want ik zat in de lift. Ja, je weet wel, naar de bovenste verdieping in het grote Van Vliethuis om mijn radioprogramma te maken. En ik dacht van, de boel is nog uit, joh. Hey. Er brandt helemaal geen licht. Niemand heeft van mij de boel aangezet alvast. Dus ik de schakelaar om. Geen stroom. Ik denk, nou, wat is dat nou weer? Dan was de zekering kapot, jongens. Ja, ik moet je zeggen, dat vindt de laatste tijd steeds vaker plaats, hè, dat de zekering eruit ligt. Ja, je hoort wel eens dat het stroomnet overbelast is en zo. En dat ja, sommige mensen in één keer geen stroom hebben. Of dat bedrijven niet op het stroomnet kunnen worden aangesloten. Ik weet niet of dat ermee te maken heeft. Maar ik merk wel dat steeds vaker de zekering eruit vliegt. Ja, niet omdat er te veel stroom afgenomen wordt. Want dat zal het niet zijn. Want ja, vroeger gebeurde dat ook niet. Maar de laatste tijd gebeurde het wel steeds vaker. Dat in één keer de zekering eruit ligt. Ja, misschien heeft dat wel iets te maken met het overbelast zijn van het stroomnet, hè? Ja, of dat stroom anders is geworden, ik weet het niet, joh. Nee. Maar toch, we zijn er weer in elk geval, hè? Ja, het was vandaag een mooie dag, hè? Ja, het is vrij zonnig. Later en vooral vanmiddag zijn er wat stapelwolken. De meeste in het noorden en noordoosten. Het blijft overal droog in de lage landen met temperaturen tussen de 18 en 21 graden. Dus het wordt lekker warm. Matige noordoostelijke wind, dat hebben we wel. Ja, vandaag wordt Peter Magyar geïnstalleerd in Hongarije als de nieuwe premier. En in Moskou is er een feestje, want daar wordt de overwinning op Nazi-Duitsland gevierd met de traditionele parade. Ja, dat gebeurt vandaag ook nog een keertje. Dus ja, wereldwijd is er nog wel iets om te vieren. Nou ja, wij hebben ook één ding om te vieren, in elk geval vandaag. Het is zaterdag geworden, het is gewoon weer weekend, jongens.

In het weekend een uurtje langer uitslapen, maar wel voor de wekker wakker. Voor de wekker wakker. Van 7 tot 9 met Erik van Vliet.

Mooi is dat, hè? Gigi Perez, de Sailor Song, hoorde je bij je voor de wekker wakker. Op deze, ja, op deze lekkere zaterdag, jongens. Ja, het zonnetje schijnt al heerlijk. En wat dat betreft komt het allemaal vanzelf goed. Ja, 2024 maakte hij dit liedje. Deze Gigi Perez, de Sailor Song. En ja, hij stond toen erg hoog in de Indie Folk Pop Top 10. Ja, echte naam is trouwens Giana Birella Perez. Hij is in 2000 geboren in New Jersey. Hij is een van de grootste Indie breakouts van de laatste tijd, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag de Liberation Day in het Verenigd Koninkrijk. De dag van de bevrijding. Ter herinnering aan het einde van de bezetting door Nazi-Duitsland in 1945 van de Kanaaleilanden. Ja, dus daar is het vandaag feest. Het is ook vandaag de dag van de trekvogel. Ja, het is een ecologische dag, de trekvogel. Het is een jaarlijkse dag waarbij er extra aandacht wordt gevraagd voor de bekende trekvogels. Ja, die dus van de koude regionen weer naar de warme regionen gaan. Ja, en sommige vogels die zijn zo stom, die gaan van het warme gedeelte naar het koude gedeelte. Ja, de dag van de trekvogel wordt twee keer per jaar gehouden, zowel op de tweede zaterdag in mei als de tweede zaterdag in oktober. En het is ingesteld door het VN-milieuprogramma UNEP, United Nations Environment Program. Ja, vandaag dus de dag van de trekvogel. En in 1987 op deze dag staat er een liedje van Jan Hammer in de top 40. 4 weken lang. En het nummer toen klonk zo. MUZIEK

klein beetje geluk. En na 8 uur spreken we de band. Althans, een van de leden van mij en Del. Want ze zijn vandaag de dagtopper geworden. Hoe mooi dit ook is. Ja. Leuk liedje. Helemaal nieuw zijn ze niet. Want een paar jaar geleden hebben ze ook al een paar liedjes uitgebracht. Hè? Ja, en ze hebben een leuk item. Want als je naar hun concerten gaat, dan geven ze allemaal van die wegwerpcamera's aan het publiek. En die mogen dan foto's maken. En dan later plaatsen ze dat allemaal op de site. Dus dat is wel weer nieuw. Straks eens eventjes vragen of ze dat nog steeds doen. Goed, voor de wekker wakker. Het nieuws vandaag in Ter Apel gaan de tegenstanders van asielzoekerscentra betogen. Er wordt ook een tegendemonstratie verwacht in Ter Apel vandaag. En Rusland viert de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Het gaat gepaard met een parade in Moskou en een speech van de president. Er komt een handjevol buitenlandse leiders naar de Russische hoofdstad, onder wie premier Vico van Slowakije. En Peter Magyar die treedt aan als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag heeft geleden met zijn politieke partij. En de finale om de Nederlandse titel bij de handbalsters tussen VOC Amsterdam en West-Friesland, de SEW, is vanaf 6 uur te zien via de bekende sportapps. En de Vuelta Femenina die eindigt met de beklimming van de gevreesde Alto de Angliri. Het is de eerste keer dat de klim onderdeel is van de Ronde van Spanje voor vrouwen. Ja. Er wordt vandaag ook gevoetbald. Willem II speelt om 4:30 tegen RKC Waalwijk. En de Graafschap die ontvangt Almere City om 8 uur in de tweede ronde van de play-offs om een plek in de eredivisie. Dus ja, voetbal is er vandaag ook te beleven. Ja, en een Duitse vrouw van 65 die aan boord van de Hondius overleed, had het Hantavirus. En daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen van het virus op 6. Zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie aan het persbureau. Er zijn nog 2 andere vermoedelijke besmettingen gemeld. Zo was er ook een Nederlands echtpaar dat aan boord was van het schip. Bij een van hen is ook het Hantavirus vastgesteld. En 4 patiënten die liggen nog steeds in het ziekenhuis. Ja, het Hantavirus. En zeker 115 opvarenden zijn ziek geworden door een uitbraak van het norovirus. Dat is weer wat anders. Op een cruiseschip bij de Amerikaanse rederij Princess Cruises. Het virus is een stuk ongevaarlijker en komt ook veel vaker voor dan het Hantavirus. Ja, en in Amsterdam en Zwalmen in Limburg, daar is een grote brand bij een metaalverwerkingsbedrijf. De brandweer is bij beide branden met veel materiaal aanwezig geweest en zijn nu nog bezig. De brand in de hoofdstad ontstond bij een recyclebedrijf in het westelijk havengebied. Grote hoeveelheid schroot staat in brand. Daarbij zijn ook harde knallen gehoord. Waardoor die weer zijn ontstaan, is niet bekendgemaakt. Ja, voor zover bekend zijn er bij de branden in Amsterdam en Zwalmen geen gewonden gevallen. Ja. Goed, maandag dan begint de Songfestivalweek. En ja, dan gaan we extra veel Songfestivalliedjes draaien, zoals je weet. Maar we zitten al een klein beetje te teasen, hoor. Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

0: Donald Trump heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie tientallen tot nu toe geheime documenten over UFO-waarnemingen vrijgegeven. Volgens het ministerie moet dat zorgen voor ongekende transparantie. Zo zit er onder meer een document tussen een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. Er zijn wat berichten over UFO's gemeld in de regio van de Lage Landen. In het vrijgegeven PDF-bestand wordt een ongeïdentificeerd vliegtuig beschreven bij de monding van het Haringvliet. Ja, drie Amerikaanse bemanningsleden die zeggen boven de westkust dus een onbekend straalvliegtuig te hebben gezien dat extreem snel was, met veel rook en veel condenssporen en waarschijnlijk ook raketondersteuning gebruikt. En ja, volgens het document vloog het toestel sneller dan de normale snelheid van straaljagers uit die tijd. Het vliegtuig kwam nooit dichtbij genoeg om goed geïdentificeerd te worden. Dus ja, het is een ufootje, hè? Misschien wel een buitenaards wezen die even een kijkje kwam nemen hier in de Lage Landen. Verder bevatten de documenten onder meer een rapport uit 1947 over de vliegende schotels, evenals de korrelige foto van ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op het maanoppervlak werden gemaakt. Ja, de Amerikaanse regering die zegt met de documenten meer openheid te willen creëren na jarenlange speculatie over UFO's. En ja, hij zegt veel plezier ermee. Ja, critici die noemen de UFO-onthullingen ondertussen een afleidingsmanoeuvre van de politieke problemen die president Trump op dit moment heeft. Maar veel ufologen, veel mensen die het zeer interessant vinden, die vinden dit inderdaad super dat deze documenten nu online zijn te vinden. Ja, zo is Zo is ook het Pentagon met een document beschikbaar waarin staat dat er geen bewijs is voor buitenaards leven op aarde. Ja. En de NASA heeft zelfs een directeur aangesteld voor het onderzoek naar de UFO's. Dus ja, zo belangrijk vinden ze het dan wel weer. Hè? Ja. Het is vandaag de dag van Europa. Wordt in de EU-landen sinds 1985 gevierd om stil te staan bij het feit dat op 9 mei 1950... de Franse minister in een verklaring aangaf dat er een supranationale Europese organisatie moest worden opgericht. Nou ja, die kennen we dus nu als de Europese Unie. Ja, vandaag de dag van Europa, die is niet zo bekend, maar veel ambtenaren die hebben vandaag wel een vrije dag. Ja. En nog even wachten en dan begint het voetbal in Amerika onder andere. En ja, in het MetLife Stadium bij New York zag ik gisteren al beelden. Daar worden al grote graszoden uitgerold. Dus men is daar al helemaal klaar voor het voetbal van 2026.
1: De hele dag in de ban van het voetbal.
0: Straks dan gaat het weer zover, hoor jongens. Dan gaan we weer voetbal kijken. We doen er alvast twee, hoor.

0: Daar gaat hij dan.
1: Waar blijft hij nou?
2: We hadden toch nog van die Spencers van de Jumbo?
1: In de kast.
2: Oh ja, ik heb ze.
3: De voetbalhits van toen en...

politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: OG.
1: Sorting out my feelings is too good to be true.
0: Something Perfect is een flitsschijf. Nog tot 16 mei. Hè. Vandaag voor de allereerste keer in Voor de Wekker Wakker. OG'en is trouwens super bekend geworden, ook toen tijdens het coronavirus. Hè, toen waren er allemaal van die concertjes online. En toen heeft OG'en dat ook een paar keer gedaan. En ja, hebben ze zich goed op de kaart gezet. Natuurlijk ook met het Songfestival. Maar goed, met dat coronavirus toen, dat staat ook in een bericht. Blijkt dus dat ze echt zichzelf op de kaart gezet hebben. Hè? Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker, je hoorde de nieuwste plaat van hun. Something's Perfect, de flitsschijf tot en met 16 mei. Ja, er is nogal wat paniek. In meerdere landen zijn gezondheidsinstanties bezig passagiers op te sporen die aan boord zijn geweest van het cruiseschip de Hondius. Waarschijnlijk zijn ze in aanraking gekomen met de dodelijke Andes-variant van het Hantavirus. Ja, tot nu toe zijn er 3 personen overleden. En er zijn wat mensen positief getest op de variant die in 20-35% van de gevallen tot overlijden leidt. Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie die zegt dat er geen risico is op een COVID-achtige pandemie. Nee, we hoeven ons echt geen zorgen te maken, zo zeggen ze. Ze zijn wel wereldwijd aan het zoeken naar mensen die besmet zijn, maar we hoeven ons echt geen zorgen te maken. Het virus laat zich namelijk veel minder makkelijk verspreiden dan COVID. Maar het is wel goed mogelijk dat er meer gevallen opduiken. Ja, het virus heeft een incubatietijd van een aantal weken. Iemand kan het virus dus weken bij zich dragen voordat hij ziek wordt. Ja, de experts nogmaals zien weinig risico, maar vinden de manier waarop gezondheidsinstanties op de uitbraak reageren wel bijzonder chaotisch. Dat zegt een deskundige tegen de BBC. Ja, ik zei het vorige week al, hè, toen dat virus opdook, van moeten we ons daar geen zorgen over maken? Nee, nee, nee, zo zeggen de persberichten. We hoeven ons totaal niet druk te maken. Er is niks aan de hand. Nou, oké, hierbij dan, hè. Ja, goed. Voor de Wekker Wakker, op deze dag in 1967, burgemeester Van Hal van Amsterdam treedt af. Aanleiding waren wat rellen die plaatsvonden op 14 juni 1966. Toen leverden bouwvakkers en provo's veldslagen met de politie. En de Fokker F-28 Fellowship maakt zijn eerste proefvlucht. En dat gebeurde ook in 1967. En de Duitse Ulrich Meinhof die pleegt zelfmoord in de gevangenis. Ze was lid van de linkse terroristische Baader-Meinhof-groep. En dat gebeurde in 1976. En vandaag in het verleden in Amsterdam brandt het Hotel Polen af in 1977. Er vallen 33 doden. En dat was een grote ramp wat in de hoofdstad van Nederland plaatsvond. En acteur Tom Cruise die trouwt met actrice Mimi Rogers. En dat gebeurde in 1987. En tot besluit in 1984. De Sovjet-Unie maakt bekend niet mee te zullen doen aan de Olympische Spelen in L.A. Volgens de Sovjets kunnen de Amerikanen de veiligheid van de atleten uit Rusland niet garanderen.
2: De back-to-back classic.

0: leuk, die inspiratie van de voice-over met zijn 90s hits. Die is ononderbroken, oneindig. Want elke keer komen er weer twee uit de jaren 90 voorbij, hè. Ja, de back-to-back classic. Ja, Unbreak My Heart. Ja, en nog veel meer liedjes hoor je al in de ochtendshow voorbij komen. Ook door de week, hè. Ja. Goed, het is vandaag zaterdag. Ik zei het al, we hebben een gesprek met een leuke band. Die al, nou trouwens, ik heb al wat vaker liedjes van ze gedraaid. Onder andere Wolken. Kan ik me herinneren? Dus iets. Ik weet niet of de titel nog goed is, of dat nog Wolken heet. Maar dat kan ik me herinneren dat ik dat toen ook ooit een keer gedraaid heb. En de band die heet Mijndel. Ik hoop dat ik het allemaal ook goed uitspreek. Hè. Ik heb Jesse aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen. En laat ik meteen zeggen dat alles helemaal klopte, Erik.
0: Oh, kijk, gelukkig zeg. Oh, nou kan ik het weekend goed beginnen. Hartstikke mooi. Hey, eventjes, jij zei net dat je in Berlijn zat.
1: Ja, dat klopt. Ik ben in Berlijn voor de liefde. Ik date met een Berlijnse, dus ik ga zo af en toe op en neer.
0: Oh, leuk zeg.
1: Ja. Ja, dus ik sta nu in de mythe van Berlijn. Zij is even druk vandaag met een opleiding. En ik loop lekker vandaag door Berlijn. Ik zie de Alexandertoren voor me. Het is best mooi. Ja.
0: Oh, mooi man. Ja, Berlijn is ook de plaats van de kunst, hè?
1: Zeg dat wel, ja. Ik was gisteren al naar een prachtige dans en er is natuurlijk heel veel muziek. Ik moet zeggen dat ik al wel een beetje nostalgisch wat David Bowie heb opgezet om even de Hansa Studios te eren en zijn tijd in Berlijn. Ja, dus dat is zeker waar.
0: Ja, leuk man. Ja, ze zeggen altijd een verre liefde. Houdt het wel stand? Want ja, Nederland-Berlijn, dat is toch wel een eindje rijden, maar...
1: Ja, het is een eindje. Ja, ik moet zeggen dat ik dus altijd met de trein ga. En dat is best lekker, want die gaat gewoon vanaf Amersfoort in één keer bam. Of vanaf Amsterdam, maar ik pak hem dan vanaf Amersfoort. In één keer bam naar Berlijn toe. En dan zit ik gewoon een beetje te werken en een beetje voor me uit te staren, wat teksten te schrijven. Dus ik vind het voorlopig vind ik het heerlijk.
0: Lekker relaxed dus eigenlijk gewoon in de trein. Ja. Ja. Nou, moeten ze jullie maar eens een keer vragen om een spotje te maken voor de Nederlandse spoorwegen? Ja, dat zou toch kunnen, hè? Ja.
1: Hey, dat heb ik geen gek idee.
0: Ja, want ik kan me herinneren, diverse artiesten die zich er al een keer voor geleend hebben, hè? Voor zo'n reclamespotje. Goed, even over jullie, want jullie zijn een leuke band, dat geef ik heel eerlijk toe. Want ja, Wolken natuurlijk hadden jullie toen al uitgebracht. Ik weet niet meer welk jaar dat was. Was het vorig jaar of...
1: Het was volgens mij echt de eerste twee weken van dit jaar. Dus helemaal vers 2026 in.
0: Ja. Ah, oké. En nu hebben jullie weer een nieuwe single, Hoe Mooi Dit Is. Dat is trouwens ook vandaag nog een keer de dagtopper, dus dat is extra lekker. En jullie hebben de EP uitgebracht, De Zon. Wat hebben jullie met De Zon eigenlijk? Want als ik dat zo allemaal lees, dan ziet het er allemaal wel heel zonnig uit.
1: Zonnig, ja. Wat heb ik met de zon? Wat een mooie vraag eigenlijk. Ja. Nou, ik denk dat de zon gaat eigenlijk gewoon over het zonlicht. Wat je gewoon, dat is toch wel het meest comfortabele gevoel. Dat je zo in je raam zit en dat de zon over je heen schijnt. En dat het gewoon eigenlijk even allemaal heel erg klopt.
0: Ja.
1: En dat is toch erg mooi dat zo'n bol vuur ons zo'n goed gevoel kan geven.
0: Ja, ben jij ook iemand die altijd, zeg maar, als het wat kouder wordt in Nederland, toch wel weer vertrekt naar de warme oorden? Of laat je het allemaal tot je toe komen?
1: Nee, ik hou wel echt van de seizoenen. Ik ben, sterker nog, ik douche koud, dus ik hou ook wel van de kou.
0: Oh.
1: Nee, ik zou het ook wel erg gek vinden, hoor, als je ergens in een land woont waar er geen seizoenen zijn. Dus ik vind het heerlijk dat je ook de geborgenheid van de winter hebt, waar je een kaarsje aansteekt en een spelletje speelt.
0: Ja.
1: En ook het weer donker wordt. Dat vind ik mooi. Maar het is ook wel nu... ik heb het allemaal wel herkennen als dan de bloesem begint en de lente begint en de dagen worden langer. Dat je ook weer denkt, ach, alsof je even lekker lang kan uitrekken. En, de zomer, ik woon in Den Haag. De zomer in Den Haag met het strand is wel echt heel luxe. Dan is de stad ineens een heel erg stuk groter. Dan kun je eigenlijk ook naar zee en kun je lekker zwemmen en aan het strand zitten.
0: Ja.
1: Maar ik vertrek niet uit Nederland. Nee, daar ben ik nog altijd verknocht aan. Ja.
0: Nee, dat is trouwens wel leuk dat je dat zegt, Den Haag. Want ook daar is dit nu te horen, hè? Dus dan weet je dat ook. Dus al jouw familieleden zeggen, verrek, hij zit in Berlijn. Dan weten we dat ook weer.
1: Ik heb het ze zeker niet allemaal verteld. Dus sommigen zullen verrast zijn, ja.
0: Ja, daarom, dat bedoel ik. Hé, maar ik heb trouwens in één keer een heel goed idee. Want je had het net over vier seizoenen. Misschien is het leuk om elk seizoen een EP'tje uit te brengen. Dus nou heb je de zon.
1: Ja.
0: En dan straks dan is het herfst. Dan maak je een herfst iets, autumn of zo. Of dan een winter. Hé, misschien is dat wel een leuk idee, zeg.
1: Nou, ik vind dat helemaal een gek idee. Want ik hou oprecht van ze allemaal. En ik vind ook dat ze alle vier de seizoenen hebben natuurlijk iets heel eigens. En daar kun je ook heel mooi over schrijven. Dus Als dat gaat gebeuren, dan laat ik het je zeker weten. Dan komen we bij jou primeuren.
0: Nou, hartstikke top, hartstikke top. Hey, nog eventjes de laatste vragen over het nieuwe plaatje. Hoe mooi dit is.
1: Ja.
0: Ja, wat voor verhaal vertelt het?
1: Hoe mooi dit is verteld, ja, soms zitten er in zo'n liedje meerdere verhaallijnen. Ik denk dat het belangrijkste is dat het voor ons echt een ode aan het leven is. En dan gaat het om alle kleine herinneringen. Dat je naar huis fietst en dat de zon ineens je tegemoet schijnt. Of dat je een hele mooie avond met vrienden hebt. Dus het gaat om die kleine onverwachte momenten in het leven die het kleur geven. En eigenlijk zeggen we, het enige wat we kunnen doen is mooie herinneringen maken. En laten we dat alsjeblieft ten volle doen.
0: Ja.
1: Het is wel ook een lied met een lach en een traan, want we hebben allebei in ons leven wel ook meegemaakt het ziektebeeld van Alzheimer, dat mensen herinneringen vergeten en dat ze ontglippen.
0: Ja, zeker.
1: En dat is gewoon heel bitter om te zien. En daar, dit nummer doet eigenlijk een oproep aan iedereen, wees als je gezond bent, maak er echt het mooiste van met elkaar, want dat kan je ook zomaar ontglippen.
0: Nou, mooi kunnen we het niet afsluiten. Ik wens je nog een hele leuke tijd in Berlijn. En we gaan zeker in de toekomst wat meer van jullie horen. In elk geval, vandaag is het de dag top. Hoe mooi dit is. Hè. Een leuke dag vandaag in Berlijn.
1: Dankjewel, dankjewel.
2: Dit is de dagtopper.

alweer bijna een week geleden dat het bevrijdingsdag was. Hè? Ja, het gaat hard. Dit was één liedje die is blijven hangen. Die moeten we nog draaien. En hierbij is het gedaan. Hè? Chris Christoffersen en Broken Freedom Song. Wij voor de wekker wakker op deze zaterdagmorgen. We zijn alweer 9 mei. Hè? Ja. Goh, ja, ik vind het al zielig, weet je, als er wat met dieren gebeurt. Zo gisteren ook trouwens. Tijdens mijn wandelingetje, toen had ik ook nog iets meegemaakt. Er was er een kat aangevallen door zo'n grote hazenwindhond. En die kat die zat met een gebroken pootje, of een, nou ja, in elk geval een pootje wat een beetje gehandicapt was onder de auto. Dierenambulance gebeld en volgens mij is die dierenambulance uiteindelijk ook gekomen. Ja, er waren wat andere mensen die erbij hebben gewacht. Ja, en dan nou las ik vanmorgen ook dat er in Leeuwarden een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk is gemaakt. Snap ik dan ook weer niet. En ja, Leeuwarden neemt de verantwoordelijkheid wel op zich. Ze zeggen het was niet handig. De zandheuvel die staat op het bouwterrein van de nieuwbouwwijk aan de rand van de stad werd eerder deze week gefilmd door een fietser. Nou, op de beelden zie je dan tientallen oeverzwaluwen die in de zandbult in en uit vliegen. Want ja, het is het broedseizoen. En de oeverzwaluwen die hebben natuurlijk een steile wand nodig van zand waar ze een nestgang in kunnen uitgraven. Nou ja, en in dit geval bleken ze dus gekozen te hebben voor het zandepoel. Maar ja, de fietser die kwam even later ook weer voorbij, een paar dagen later. En toen zag hij dat alle nesten waren verdwenen. De steile wand in de zandheuvel was volledig dichtgemaakt en begraven onder een laag zand. Ja, de hele bult leek wel dichtgesmeerd. De nesten zijn gewoon doelbewust vernield met een bulldozer. Ja, akelig om te zien, zo vertelde de fietsen. Aan onder andere de regionale omroep Frieslaan. Ja, de zandheuvel, hè. Jongens. Ja, beter opletten, hè. Ja, beter opletten, jongens. Want het zijn dieren en die hebben natuurlijk misschien wel de meeste rechten op deze aarde, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker nog even wachten. Dan is het Songfestival, zoals we waarschijnlijk wel weten. En dan doen allemaal landen weer mee. Ja, Nederland doet niet mee. Ja, in 1987 trouwens, in Brussel, wint de Ier Johnny Logan het Eurovisie Songfestival. Het is de tweede keer dat Johnny Logan als eerste eindigt. Hij deed dat ook al in 1980. Ja, ja, het wordt wel een hele spannende Songfestival. Doen heel veel landen wel mee natuurlijk. Hè. Onder andere, ja, ik zei het al, hè, Israël, Estland, Litouwen, San Marino, Polen, nog veel meer landen. Onder andere ook België doet mee. En die hebben een alleraardigst liedje, vind ik. Dus dan moeten we maar voor België gaan juichen. Toch? Want ja, Nederland die doet niet mee.

Van 11 tot en met 17 mei. De Zongfestivalweek. Mei is Zongfestivalmaand. Het Zongfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

0: 1968 was Paul McCartney op een boerderijtje in Schotland. En toen heeft hij het liedje geschreven. The Long and Winding Road. Ja, het gaat over de spanning binnen de band en de lange weg naar huis. Het werd hun laatste nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Goed, dit was Voor de Wekker Wakker op deze zaterdag. Geniet van het mooie weer en ik spreek je morgen weer. Tot dan.
1: Met Erik van Vliet.
2: Zo, hè? Is dat het? Hebben we alles? Gelukkig ken ik naar huis.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: voor de gaten. Van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: terug. Politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit.

这个我领着。喂。哎。

I wanna be around to pick up the pieces.

Somebody who will swear to be true, like you used to do.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: All Dutch, muziek van Nederlandse bodem.
2: Ik was maar een clown.
1: Van Ben Kramer tot Kaya. Nederlandstalig, maar zeker ook Engels. Interviews met bekende en minder bekende artiesten.

Ja, dat was Shocking van de Dizzy Mans Band. Een titel die klinkt als een knipoog en een glimlach tegelijk. Welkom bij All Dutch, waar muziek van onze eigen bodem niet alleen klinkt, maar leeft. Van vergeten parels tot frisse klanken, van het hart naar de ether. En we blijven nog even in de warme jaren 70. Met een duo dat melancholie en melodie moeiteloos wist te mengen. Dit is Only Lies van Greenfield en Cook.

Ja, we schoven een stukje op richting symfonische pracht. Een band die internationale allure had, maar altijd een beetje van ons bleef. Kajak met Phantom of the Night. Muziek die als een schaduw langs je heen glijdt. Ja, en dan maak ik een brug naar het heden. Naar nieuwe symfonische klanken. Een naam die je misschien al kent. En zo niet, dan wordt het tijd. Ik spreek straks met frontman Brian de Graven en ik heb aan een grote fan van symfonische rock en zeker ook van Reality, misschien wel de grootste fan, heb ik gevraagd wat hij de twee beste nummers vindt van het recent uitgebrachte album Scratch van de Reality. En hij kwam allereerst met dit nummer. Luister naar Reality met Follow Me Home.

0: Ja, dit was dus Reality met Follow Me Home. En dat home is nu hier even in de studio. Want vandaag duiken we in een wereld waar melodie en verbeelding hand in hand gaan. Een wereld waar muziek niet alleen klinkt, maar zich ontvouwt als een landschap. En ik ga in gesprek met iemand die ik niet alleen ken als muzikant, maar ook als mens. Brian de Grave, frontman van Silhouette en de drijvende kracht achter het bijzondere project Reality. Samen met onder andere zijn vrouw Marjolein bouwde hij sinds 2011 aan een muzikaal universum waarin symfonische rock en folky invloeden elkaar vinden. Met albums als Mental Peace en Fairly Carefree groeide Reality uit tot de naam die ook internationaal wordt omarmd. En nu is er een nieuw hoofdstuk, het album Scratch. Brian, welkom.
1: Ja, dankjewel Paul. Wat een prachtige samenvatting.
0: Ja, dank je. Ja, ik heb er echt mijn best op gedaan. Ik heb jullie grootste fan gevraagd welke twee nummers hij het beste vindt van het nieuwe album. En daar kwam hij onder andere met dit nummer. Ik denk dat je weet over wie ik het heb.
1: Ja, ik denk dat ik wel weet over wie ik het heb. Ja, die heeft ook nog een rolletje gespeeld op die nieuwe CD natuurlijk.
0: Ja, dat klopt. Hij heeft ook nog bij één nummer backing vocals gedaan. Maar ik zal zijn naam nu niet noemen, want hij is zelf heel bescheiden, dat weet ik.
1: Dat weet ik wel.
0: Maar Reality, het begon ooit als een project, denk ik. Een soort, ja, wat zal ik zeggen, een muzikale speeltuin. Maar wanneer voelde je, dit is geen project meer, dit is een band?
1: Eigenlijk toen we besloten om het om dus ook live te gaan optreden, denk ik. Want ja, we hebben één keer in een soort van gelegenheidsband hebben we een live optreden gedaan in het Blok. Dat was vlak voor het uitkomen van Mental Peace. Dat was eigenlijk een crowdfunding optreden, zeg maar. Nou ja, dat smaakte sowieso ook wel naar meer. En toen hebben we in hetzelfde jaar en het einde nog in Den Bosch een optreden gedaan voor 20 man. Dat was in de coronatijd. Dat waren er toch wel 30.
0: Zo.
1: Ja. Waar rimpel. Ja, er waren een aantal mensen die ook wel zeiden van wij willen ook eigenlijk nog wel blijven. Hè? Dus na het project ermee doorgaan. Daar waren Christopher Appen op de toetsen en Rennet Bull op gitaar. En dan heb je eigenlijk bijna een band. Dan heb je nog een drummer nodig. En natuurlijk een bassist. Nou, die bassist die is altijd wel aanwezig geweest. We hebben de hulp gehad van Mark Optenberg en van Jeffrey de Greve, mijn oudste zoon, voordat uiteindelijk Patrick Verheijen nu het stokje heeft overgenomen.
0: Ja,
1: en qua drums kwam dus vlak na het verschijnen van het of eigenlijk vlak na dat tweede optreden kwam Jos Uffing om de hoek kijken, die ooit drummer was bij Silhouette. En die zei van nou, ik heb eigenlijk wel weer zin om in een beetje te gaan drummen.
0: Ja.
1: En toen waren we compleet. En ja, toen hebben we gezegd van nou ja, dan gaan we als band gaan we verder. En zo zijn we eigenlijk Fairly Carefree aangevlogen.
0: Volgens mij heb jij de toetsenist nog niet genoemd.
1: Jawel, Christopher Appen.
0: Oh ja, sorry, daar begon je mee. Ja,
1: ja
0: ik ben al wat ouder, ik heb een slecht geheugen.
1: Ja, dat weet ik. Maar Christopher Appen die is vanaf eigenlijk ook vanaf dag één is die gekomen en altijd gebleven. En
0: ja.
1: Iemand die qua muzieksmaak heel dicht bij zit bij wat wij willen. En het gewoon ook bijzonder fijn vindt om onderdeel te zijn van de band.
0: Ja, het nummer wat ik liet horen, daar waar ik bij was Marjolein, eigenlijk de frontvrouw in dit geval, de zangeres. Je werkt al jaren samen met Marjolein en je doet niet alleen zingen met haar, want je bent met haar getrouwd. Is dat moeilijk om met je eigen vrouw in een band te spelen of is dat juist een voordeel?
1: Het is allebei, Paul. Soms is het moeilijk omdat je gewoon natuurlijk ook als muzikant te zijn er nog wel eens meningsverschillen hebt. Je hebt verschillende smaak en je wil soms wel eens wat anders.
0: Ja.
1: Aan de andere kant is het niks zo leuk als samen met je vrouw op het podium staan tijdens een optreden. Dat is gewoon echt, daar geniet ik echt heel erg van. En ook om dat gewoon samen te brengen, zeg maar.
0: Ja, snap ik. Nou, het nieuwe album heet Scratch. En dat vind ik een intrigerende titel. Waar verwijst dat naar?
1: Het verwijst eigenlijk naar de rode draad in het album die ik nog niet had gevonden. Het is zo dat Marjolein heeft een soort van even een stapje terug gedaan tijdens. Die zei van joh, gaan jullie lekker verder na het tweede album. En ik kom er in de loop van de tijd wel weer bij. En toen had ik eigenlijk het meeste wel geschreven. En ja, vervolgens is zij zich er, laten we zeggen, op een. Is ze zich er weer mee gaan bemoeien, maar dan natuurlijk wel op een goede manier.
0: Ja.
1: En zei ze van ja, feitelijk denk ik dat we het album Scratch moeten noemen, omdat alle nummers die jij voor dit album geschreven hebt, die hebben iets te maken met een beschadiging, zei het, een beschadiging van de wereld, zei het, een beschadiging in een relatie, zei het. Ja, eigenlijk op alle verschillende manieren. Ja, een botsing met een rendier kan ook een behoorlijke kras opleveren, zeg maar. Dus, en zo zijn er eigenlijk alle titels gerelateerd aan de Scratch.
0: Ja, nou heb ik gelezen dat met Scratch, dat wordt eigenlijk Reality Next Level genoemd. Hoe verschilt dit album van de vorige albums?
1: Ik denk een stukje volwassenheid in de zin van er is gewoon, ja, ik heb, als ik met mezelf mag beginnen, ik heb als producer, heb ik natuurlijk heel veel geleerd van het werken met Mental Peace en Fairly Carefree. En dit is dan de derde keer dat ik iets aan het produceren ben. En ik hoor natuurlijk achteraf, nou, zei het kleine dingetje, dat je denkt van dat kan beter. Dus je wordt toch steeds kritischer op jezelf. En met het aannemen van Jos de Jong, want die waren we nog even voor het gemak vergeten, de tweede gitarist, zijn we voor mijn gevoel echt next level gegaan. We hebben niet één Steve Roderick in de band, maar twee. Ja. En dat klinkt geweldig lekker samen. Ja, sorry hoor, maar ik vind die jongens gewoon allebei fantastisch spelen. En ze spelen precies gitaar op een manier die mij raakt. En daarom zeg ik twee Steve Roderick's.
0: Ja, ja, voor de mensen die het niet weten, Steve Roderick is de gitarist van Marillion.
1: Ja, en ja. Iemand waar zowel Mar als ik natuurlijk wel heel erg gecharmeerd zijn qua sound. Dus wij zijn heel erg gek op onze gitarist. Natuurlijk ook op de rest van de band, maar het geluid wat die jongens samen produceren is echt best wel heel erg mooi. En op verschillende onderdelen van het album zijn ze dus ook heel mooi samen te horen. En ja, dat had ik zelf met Rindert bijvoorbeeld bij het vorige album nooit kunnen doen.
0: Nee.
1: Dus, er zijn gewoon samengevat ook meer mogelijkheden gekomen. En de composities zijn voor ons gevoel toch weer een stap vooruit ten opzichte van het vorige album.
0: Ja, dus Reality Next Level is echt wel een goede omschrijving.
1: Ja, dus als we dat van onszelf mogen zeggen, ja. Wij dachten van wel, maar we hopen natuurlijk dat het publiek dat ook vindt.
0: Ja. In het verleden heb je ook samengewerkt met indrukwekkende namen als Ton Scherpenzeel en Michel Saint-Pierre. Sorry.
1: Ja, dat klopt. Dat zijn mensen die je dan gaandeweg in je leven tegenkomt. Het was zo dat het contact met Ton Scherpenzeel is gekomen omdat hij mij belde. En ik was redelijk verrast, kan ik je zeggen. Want Ton Scherpenzeel is wel een van mijn helden als het gaat om het schrijven van nummers. Ja. Ik vind hem verschrikkelijk goed als componist, behalve dat ik een goede muzikant is. En hij vroeg of ik achtergrondzang wilde doen op zijn soloalbum. Nou, dat was natuurlijk snel beslist.
0: Ja.
1: Vervolgens had hij zoiets veel. Als ik ooit eens wat voor je terug mag doen, dan hoor ik het graag. En nou ja, dat was in eerste instantie bij Silhouette op het vierde album. En twee later zei ik van joh, vind je het leuk om nog eens keer wat voor mijn nieuwe bandje te doen? Vond hij ook hartstikke leuk. En toen heeft hij een toetsen solo ingespeeld op Fairly Carefree. Ja.
0: Ja,
1: en Michel Saint-Pierre, ja, dat is. Ja, nou goed, Michel Saint-Pierre van Mystery is natuurlijk een fantastische gitarist. En ja, ik ben al vrij lang Mystery-fan en in die periode had ik ook best wel veel persoonlijk contact met Michel Saint-Pierre. Dat is altijd zo gebleven. En toen ik op een gegeven moment op iets bezig was, dacht ik van nou, hier kan ik wel een gitaarsolo à la Michel Saint-Pierre gebruiken. En ik denk, weet je wat, ik stuur hem even een appje. En zei leuk, gaan we doen.
0: Ja.
1: Dus dat zijn natuurlijk wel, ja, wel hele bijzondere dingen. Ja.
0: Nu spelen jullie met zeven muzikanten. Dat zijn echt heel veel kleuren op je palet. Hoe voorkom je nou dat een cacophonie wordt? En hoe hou je dat in balans? Want jij schrijft de nummers.
1: Ja, dat klopt. Ik schrijf de compositie en ik heb dan een beetje. Ik ben de producer en daarmee bepaal ik eigenlijk welk instrument op welk moment aan de beurt is, zeg maar. En, ja. Het is natuurlijk gewoon raak dat je balans brengt, ook in de opbouw. Dat je niet continu allemaal met je instrumenten naar voren komt. Dus het is ook heel belangrijk, vind ik, dat er ook rustige stukken in zitten. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Met misschien maar één of twee instrumenten. En tegelijkertijd denk ik dat het op zich goed te doen is als je het goed mixt. Dat je ook alle instrumenten tegelijk kunt laten horen. Dat is natuurlijk een kunst. Maar daar hebben we dan weer Han Uyl voor gevonden. Die vanaf scratch eigenlijk bij ons is om te mixen en te masteren. En dat is ons heel erg goed bevallen. Ja, die heeft inderdaad op de drukke momenten waar je, als je het niet goed doet, cacophonie zou krijgen, dat je gewoon alles hoort. Dat blijft heel bijzonder.
0: Ja, nou, ik heb het album in huis. En ik moet ook zeggen, ik ben onder de indruk.
1: Dat doet me goed, Paul. Ja.
0: Jullie hebben trouwens ook een sterke live reputatie opgebouwd. En wat gebeurt er met jullie muziek op het podium dat je in de studio niet kunt vangen?
1: Ja, ik denk toch een beetje de spirit, zeg maar. Dat je gewoon ziet, en dat hebben we bij de repetitie ook, we hebben lol met z'n allen. We zijn niet bezig allemaal onze eigen dingetje te doen. We staan gewoon echt lekker als band. Swingen doe je niet zo raar met progressieve rock. Maar nee. We staan wel gewoon lekker te spelen. En we komen iets brengen wat een collectief is. En daar zit plezier in. En dat komt gewoon over op het publiek. En dat je dan af en toe eens even een noodnet even verkeerd zingt, dat wordt dan gewoon, ja, dat wordt je dan vergeven. Want het is veel belangrijker, tenminste, dat denk ik, dat het gewoon met liefde overkomt.
0: Dat het binnenkomt, ja. Zit er een nummer op Scratch dat voor jou persoonlijk het meest betekent?
1: Ja, uiteraard. Ja, dat is Never Feel This Way. En dat nummer heb ik eigenlijk geschreven over het eerste jaar dat ik samen was met Marjolein.
0: Okay.
1: Het is letterlijk gewoon een jaar geweest om nooit te vergeten. En ja, het is af en toe gewoon, kijk je daarna terug en denk je van, ja, wat was het toch gewoon mooi samen en met die kinderen. Het is een heel bijzonder jaar.
0: Nou, heeft jullie grote fan als tweede nummer Out of My Mind gekozen. Maar hij vond het ook wel heel moeilijk om een tweede keus te maken. Maar dan zal ik...
1: Nee, maar dat vind ik altijd een goed teken, Paul. Dat betekent gewoon dat er geen nummers opstaan die skippers zijn. Het grappige is, ik heb nu diverse reacties gezien. Met name op Facebook, want daar zijn we nog het meest actief, denk ik. Ja. En je ziet dat iedereen weer een andere favoriet heeft. Er is niet echt één nummer wat nou voorop ligt, zeg maar.
0: Nee,
1: iedere track wordt wel weer genoemd.
0: Ik zal Never Feel This Way in een volgende uitzending zal ik laten horen. Want Reality vergeten we natuurlijk niet meer in deze uitzendingen van All Dutch.
1: Nee, nou, dat is mooi, Paul. Dan komt dat goed.
0: Waar hoop je dat Reality over 5 jaar staat?
1: In de boerderij.
0: Ah, ja. Ja, dat antwoord ligt een beetje voor de hand, inderdaad.
1: Ja, dat is wat we natuurlijk met Silhouette hebben gedaan als support act. Maar ik hoop echt dat ze met Reality... Dat we het zo ver krijgen dat we zo groot worden dat we een keer in die zaal mogen spelen waar ik zelf al zo vaak ben geweest als toetschouwer.
0: Ja. Is er nog iets wat je kwijt wil voordat ik het volgende nummer ga draaien?
1: Nee, dat ik het leuk vind om je weer even een keer te spreken en in je programma te zijn. En dat ik hoop dat de luisteraars de nummers ook kunnen waarderen.
0: Ja, nou goed.
1: Als ze blij worden, dan kunnen ze de cd bestellen op www.reality.com. En Reality, dat spel je met R-E-A-L-I-S-E-A.
0: Ja, en ook op vinyl te krijgen.
1: Niet meer, Paul. Dat was een artefact voor de crowdfunding. En we hebben het in een limited edition van 25 stuks laten persen. En ze zijn op.
0: Oh, daar heb ik er één van.
1: Nou, dat wordt nog wel eens een keertje goud waard misschien.
0: Ja, wie weet. Hey Brian, dankjewel voor je openheid en je verhalen. Ik ga draaien Out of My Mind. En veel succes met Reality. En doe Marjolein de groeten. En de rest van de band.
1: Okay, Paul. Okay. Succes met je uitzending.
0: Ja, dankjewel. Dat was dus Brian de Graven van Reality. En we gaan nu luisteren naar Out of My Mind.

0: aus.
1: Ja, doe maar met de bom. Een nummer dat nog altijd binnenkomt. En daarvoor hadden we dus Brian de Graven van Reality. En ik eindigde met Reality met, hoe heet het nummer ook weer? Out of My Mind. Intens en meeslepend vind ik die muziek. En echt de moeite waard om goed te beluisteren. Ik zou, als ik u was, als ik jou was, die cd aanschaffen. Ja.
2: Oh la la, Paul gaat vreemd. Elke week glipt hij de grens over op zoek naar een Vlaamse schoonheid. En geloof mij vrij, die zijn er hoor, die zijn er zoveel. Dus ja, ik snap die Paul eigenlijk wel. Nu, soms is hij brutaal, soms poëtisch, maar hij is altijd onweerstaanbaar. Dus als hij bij mij aanbelt, bij goede weekends, ja, dan doe ik open, hè. Wat voor keuze heb ik?
1: Ja, het Belgisch kwartiertje. En we beginnen met Silver. Het nummer waar het mee begon. Turn the Tide.

Ja, dat was dus een samenwerking tussen Nederland en België met Jaap Rezema en Pommelien Thijs. En nu wij niet meer praten. Pijnlijk mooi, denk ik. Ja, sommige bands volgen geen rechte lijn. Ze zwerven, veranderen, zoeken en vinden onderweg hun eigen geluid. Vanuit Antwerpen groeide Zita Swoon rond Stef Camille Carlens uit tot een eigenzinnig muzikaal collectief waarin blues, pop en kunst moeiteloos samensmelten. Altijd een tikje anders, altijd herkenbaar. Het is Zita Swoon met Thinking About You All The Time.

0: Ziet al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: gezellig.
1: Ja, in de tweede uur van Old Arts begonnen we met drukwerk met frontman Harry Slinger. En recent is bij hem darmkanker vastgesteld. Maar het schijnt operabel te zijn en ondanks de diagnose voelt Harry zich goed en verwacht de band een succesvol herstel. Er zijn een aantal concerten afgelast, maar we hebben toch een goede hoop dat het uiteindelijk weer goed komt met Harry Slinger. We gaan verder met Grupo Sportivo. Altijd leuk. Piep, piep, love.

0: 1969 stond het in de hitlijsten. Sandra en Andres met Storybook Children.
1: Old Dutch presenteert historische opnames. Muziek die gebleven is. Verhalen die nooit verdwijnen.
0: Deze historische opname die is van Johnny and Jones. En ik denk dat heel veel mensen denken, oh, die ken ik helemaal niet. Het is ook al heel lang geleden. En als je straks de opname hoort, dan hoor je ook de kraken er doorheen. Johnny and Jones waren Nol van Wezel, Johnny en Max Kannewasser, Jones. En ze werkten in de jaren 30 voor de Bijenkorf. En in 1934 werden ze ontdekt toen ze een optreden op een personeelsfeest verzorgden. En 2 jaar later gaven ze hun baan op en gingen optreden onder de naam Johnny and Jones. Ze groeiden uit tot echte tieneridolen, maar door hun Joodse afkomst mochten Johnny and Jones in de jaren 40 niet meer optreden. En werden zij samen met hun echtgenotes in 43 opgepakt en getransporteerd naar doorvoerkamp Westerbork. Daar gaan ze aan het werk als vliegtuigslopers. En in september 1944 worden Johnny and Jones tijdens een van de laatste transporten uit Westerbork naar Belgen-Belzen gedeporteerd, waar ze in de laatste oorlogsjaren van 1945 uiteindelijk sterven van uitputting. Een aantal Duitse en Nederlandse Joodse gevangenen met ervaring op de bühne organiseerden cabaretvoorstellingen in Westerbork. En de nazi-autoriteiten, inclusief commandant Gemmeker, stonden dit niet alleen toe, maar moedigden het ook aan. En ook het populaire lied stond op het programma, getuige het optreden van Johnny and Jones. Zij namen maar een paar keer deel aan de Boenteravond en zongen hun liedjes in het Lagercafé. Iets dat absoluut geen invloed had op de populariteit van het nummer wat ik nu laat horen, de Westerbork Serenade. En het ligt niet aan je radio of aan je telefoon of aan je laptop als je af en toe wat moeilijke geluiden hoort.
2: Hallo, ik ben niet helemaal in orde. Ik ben met mijn gedachten er niet bij. Opeens ben ik een ander mens geworden. Mijn hart klopt als de vliegtuigsloperij. Ik zing mijn Westerbork-serenade. Langs het spoorbaantje.

Daarna ging ik naar de saniteiten. Die vent zei, er is heus niets aan te doen. Maar je voelt je heel wat stukken.

Ja, en na deze vlucht met Chef Special zijn we weer geland en gaan we een stukje varen. En dat doen we op de geheel eigen wijze van, je hoort het al, Dr. Anders P. met de veerpont.

En als de pont dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten bij me op.

0: Een lied reist de wereld rond en komt thuis in onze taal. De cover van de week.
1: Ja, en de cover van de week is dit keer een Nederlandse twist uiteraard, maar aan een Scandinavisch origineel. Hou je echt nog van mij, Rocking Billy, een lied populair gemaakt door Ria Valk. En zij behoorde toen tot het zogenaamde klasje van Fonogram. Een aantal uiteenlopende muzikanten waarvoor de platenmaatschappij eigenlijk alles regelde. En bijvoorbeeld ook Billeke Alberti en Anneke Greunlo maakten er deel van. En in dat kader mocht Ria Valk in 1960 het oorspronkelijk, en dan waag ik me aan de Zweedse titel, Er du ker i mei enu glaskeuren, van Stieg Andersson voor Lilbabs geschreven opnemen. In een vertaling van Willy Rex. En Jack Bulteman trad op als arrangeur en orkestleider. En dit rock'n'roll-achtige nummer vormde destijds een uitzondering binnen het repertoire dat op Fonogram verscheen. Maar met de komst van bijvoorbeeld Peter Koelewijn zette zich een omslag in. En Ria Valk werd eigenlijk de vrouwelijke tegenhanger van Peter Koelewijn. Nou, ik laat eerst een stukje horen van het Zweedse origineel en daarna Ria Valk zelf.

Ja, lang geleden, Hilversum 3 bestond nog niet. Je kan het je niet meer voorstellen met al die internet-radiostations. Waarbij nu ook natuurlijk de Geluidsfabriek, mijn eigen station. Dit was Herman van Veen en we gaan nu naar een samenwerking met lekker veel gitaar en gevoel. George Kooijmans en Frank Carrillo. Het nummer Seasons was ooit de doorbraak voor Earth and Fire. En dat is geschreven door George Kooijmans. En hij heeft het samen met Frank Carrillo ook in zijn eigen versie uitgevoerd. En die hoor je nu.

ook een samenwerking waar George Kooijmans bij betrokken was. Vreemde kostgangers. Dat was een samenwerking tussen George Kooijmans, Henny Vrienten en Boudewijn de Groot. En bij toeval ontstaan eigenlijk doordat ze samen gevraagd waren om op de 65e verjaardag van Cesar Zuiderwijk te komen spelen. En dat beviel zo goed dat ze daar een vervolg aan hebben gegeven. Nou, en de weg, ik ben op weg, leidt ons naar de blues. De blues van Cas Lux en Magic Frankie. En in dit geval de Dentist.

Ja, en de laatste klank klinkt weg. En dat brengt ons dan bij de traditionele afsluiting inmiddels van Old Arts. En dat is cabaret. En daar probeer ik altijd een nummer te koppelen aan een cabaret-uitvoering. De cabaret-uitvoering is dit keer van Herman Finkers, Goocheltaal. En ja, als je het over taal hebt, dan denk je gelijk aan een woordenboek. En daar zingt Gerard Cox over. Dus veel plezier ermee.

0: Jeruzalem.
1: Zong ik een keer in de woonkamer. Waarop mijn vrouw vroeg, wat zing je hier nou eigenlijk? Ik zei, oh, wat ik hier letterlijk zing is, mogen de engelen u geleiden naar het paradijs en de martelaren u ontvangen bij uw komst. Nou, zei mijn vrouw, wat een tekst. Ik zeg, wat bedoel je nou, wat een tekst? Nou, zegt ze, mogen de martelaren nu, is dat verschrikkelijk. Kom je in de hemel, ja, staan de martelaren al klaar. Ja, nou en, is toch prachtig? Helemaal niet prachtig, zegt ze, dan word je weer gemarteld. Nee, een martelaar is niet iemand die martelt. Een martelaar is iemand die gemarteld wordt. Ach, tuurlijk niet, zei ze. Een gijzelaar is toch ook niet iemand die gegijzeld wordt, maar iemand die gijzelt? Ik zei, wel nee, dat is een gijzelnemer. Een gijzelaar is iemand die gegijzeld wordt. Zij zei, tuurlijk niet. Ik zei, tuurlijk wel. Zij zei, tuurlijk niet. Ik tuurlijk wel. Nou, om te kijken, hè, wie van ons tweede gelijkaard, hebben we de dikke vandalen erbij gepakt. En waar blijkt? Ja, maar je houdt het niet voor mogelijk, maar zowel martelaar als gijzelaar kunnen de beide tegenovergestelde betekenissen hebben. Nou, toen dacht ik, nu spreek ik geen Nederlands meer. Wat heb je dan nog aan die Nederlandse taal als een woord niet alleen van alles kan betekenen, maar zelfs ook het tegenovergestelde kan betekenen? Ja, martelaar, gijzelaar. Dan heb ik misschien al die tijd ook wel een compleet verkeerd beeld gehad van, ik noem maar wat, een kietelaar. Nou, zei mijn vrouw, dat zou nog wel eens heel goed kunnen. Ik zei, ja, dat denk ik ook. Dat een kietelaar dus helemaal niet iets is dat gekieteld wordt, maar dat zelf iets anders kietelt. Ja, zei ze, maar dat is toch ook zo? Pardon? Ja, zei ze, dat is ook zo. Want de kietelaar kietelt mij geregeld. Op die manier, ja, zei ik, ja, maar hij wordt ook wel eens gekieteld. Kan ik me zo 1, 2, 3 niet herinneren, zei ik. Ik heb eens wat verder in die dikke vandalen gebladerd en wat blijkt, dit soort rare dingen vind je in onze Nederlandse taal te onpas en te pas. Maar dan in een willekeurige volgorde. Dat komt als een uitdrukking maar lang genoeg verkeerd gebruikt wordt, komt je vanzelf in de dikke vandalen terecht. Dat vind ik zo'n raar systeem. Als je iets maar lang genoeg verkeerd zegt, komt het in de dikke vandalen terecht. Vooral wanneer een bekende Nederlander dat doet. Johan Cruijff is een bekende volkspotter. Volkspot is er altijd al geweest in diverse vormen. Als Johan Cruijff niet nu had geleefd, maar 2000 jaar eerder, dan was Johan Cruijff geen bekende voetballer geweest, maar een bekende gladiator. Dan was Johan Cruijff als gladiator de arena ingelopen en had Johan geroepen, hun wie sterven gaan groeten u. Hun wie sterven gaan groeten u. En hadden we nu op de gymnasia heel andere citatenboekjes gehad. Dus de ontwikkeling van taal is een kwestie van reactie-actie. Maar ook weer in een willekeurige volgorde. Die is heel belangrijk, die willekeurige volgorde. In de Tweede Kamer hoor je de Nederlandse taal op haar willekeurigst. Meneer de voorzitter, het is alles behalve onjuist dat ik ontkend heb dat ik niet tegen het verbod op het embargo ben. Kunt u dat herhalen? Bromt de oppositie en wederom klinkt het, het is alles behalve onjuist dat ik ontkend heb dat ik niet tegen het verbod op het embargo ben. Want je kunt zeggen van Balkenende wat je wil, maar hij staat voor wat hij beter niet had kunnen zeggen. En het erge vind ik dat het allemaal in onze dikke vandalen terechtkomt. Dat vind ik zo jammer. Kijk er maar eens in. Je vindt dit soort gekke dingen te keur en te kust. Ja, te keur en te kus. Je moest ze wel even in de juiste volgorde zetten. Moet u wel doen. Want ze zeggen wel van mij altijd dat ik dingen omdraai. Maar dat is helemaal niet zo. Nee, ik heb nog nooit in mijn programma's iets omgedraaid. Ik draai alleen maar rare dingen in de taal terug. Ja, maar omdraaien op zich, ja, dat is geen kunst. Dat kan iedereen wel. Omdraaien wel alles kunt je. Als je omdraaien wel alles kunt je omdraait, dan krijg je kunt alles wel omdraaien. Ook weer die volgorde. Ziet u hoe ontzettend belangrijk dat is? Kunt u mij nou volgen eigenlijk? Ik heb niet echt de indruk, weet u het wel? Maar dat geeft niks hoor, maar ik kan mezelf ook amper volgen. Ik kan mezelf amper volgen. Daarom geldt voor mij ook schrijven is twijfelen. Ja, voor mij geldt schrijven is twijfelen. Je hebt schrijvers voor wie het niet geldt. Ik sprak een keer Harry Mulisch. En Harry Mulisch zei tegen mij, weet u, soms heb ik een zin geschreven. En als ik die zin teruglees, dan denk ik, nee, dit heb ik niet geschreven. Dit heeft God geschreven. Ik vroeg hem, hoe weet u nou zo zeker dat u er niet hebt geschreven, maar God? En toen zei hij, ik schrijf beter. Maar voor alle andere schrijvers geldt, schrijven is twijfelen. Soms wordt het met de Nederlandse taal gegoocheld op een manier waarvan ik zeg, ja, maar dat vind ik dan toch geloof ik wel weer grappig. Zo zei mijn vrouw laatst tegen mij, Herman, je moet een zekere Elke Scholten terugbellen. Ik zei, welke Scholten? Oh, dat maakt niet uit, zei ze. Hoe bedoel je, dat maakt niet uit. Dus Elke Scholten is goed. Elke Scholten, zei ze, is helemaal goed. Niks meer aan doen. Dat vind ik dan wel een leuk gegoochel met de taal. Maar meestal wordt het vreselijk met de taal gegoocheld. Kijk maar eens in de dikke vandalen, je schrik je. Echt een ongeluk. Zo zie je in de dikke vandalen zonder blikken of blozen staan. Dat is echt schandalig, maar staat er echt. Eén kind, twee kinderen. En twee eieren. Maar het is eigenlijk twee kinder, twee eier. Zoals het in elke verzoenlijke Nederlandse streektaal van Noord-Groningen tot in Zuid-Limburg nog steeds zo is. Maar een van de jongste en hardnekkigste dialecten van Nederland, het algemeen beschaafd Nederlands, heeft dat tot een dubbel meervoud weten te goochelen. Kinderen en eieren. Nou, en kinderen, dat gaat er nog wel, vind ik. Maar kids. Ik heb een probleem met kids en ik weet dat dat ligt echt aan mij, want u gebruikt het allemaal, dus u vindt het waarschijnlijk allemaal schattig, maar ik heb een probleem met kids. Als men tegen mij zegt, wie komt vanmiddag even aan met de kinderen, dan denk ik, nou, gezellig. Zeg maar, we komen even langs met de kinderen, dan denk ik, nou, verrukken man. Maar zeg maar, we komen langs met de kids, dan word ik bang. En waarom worden we nog bang? Het zijn dezelfde lieve kinderen. Dus het is gewoon een kwestie van taal. We hebben een bevriend stel dat heeft maar liefst 5 kids. Doreng. Papa heeft zich onlangs laten helpen, want hij vond meer dan 5 kids een te groot gezin. Terwijl ik 1 vrouw vaak al een te groot gezin vind. En dan heb ik ook eens een heel zelfstandige vrouw die haar eigen dopjes boont. Wat ik heel knap vind van haar, want de meeste vrouwen kunnen dat alleen andersom. Maar zij niet, hè. Zij boont haar eigen dopjes. Terwijl en nooit in de willekeurige volgorde, hè. Terwijl al die andere vrouwen haar boontjes...
0: Ja, echt een woordkunstenaar, die Herman Finkers. En zo sluiten we af met woorden dus. Met muziek en verhalen die wellicht nog even blijven nagalmen. Dank voor het luisteren naar Old Dutch. Blijf dicht bij de muziek. En tot de volgende keer.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

Bye.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7.

other side.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

Thank you.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

for him if he plays his game. Everything is claro que sí.

minute.

You all right?

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Blijf op de hoogte. Luister, Lokale Omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen. Normaal. Zondag.